0: Oekraïne. Het is de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemt die aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijperen in je oren.
2: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolle Mina, onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. De 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Het weer. De komende dag eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: still.
1: Weet wat er speelt. Radio 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn twee mensen om het leven gekomen. Het ultralight-toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina met de leuzen "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Aanleiding voor beide initiatieven was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daar kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Enkele supporters werden gearresteerd. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische zorg nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De afgelopen avond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Naties krijgen honderden miljoenen van de VS. De Amerikanen moeten nog zo'n 4 miljard aan de VN betalen, maar wilden eerst hervormingen zien. Ze hamerden onder meer op flinke bezuinigingen. Nu dat is gebeurd, zal de VS binnenkort $850 miljoen overmaken. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof, Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn gearresteerd. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3de plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf morgen enkele dagen droog. Dit was het NOS-journaal.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
2: Verwennen je oren.
3: Radio 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 7 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In meerdere steden heeft de actiegroep Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen deden daaraan mee, onder andere in Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij

0: kwam in het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daarna kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten lichtgewond en tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij, 7 dagen na haar 3e plek op de EK, naar een 2e plaats in 1:55.41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken. Dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de aardbeving van vanochtend in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. Ook werden 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. Rijkswaterstaat begint aankomende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van volgende week alweer open en loopt het aantal files weer terug. De FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale. Leandro Paredes, die de Spaanse verdediger Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep, is 10 wedstrijden geschorst en moet een boete betalen van $90.000. Het weer vanavond opnieuw kans op buien, morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 8 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarom heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim gingen het veld op nadat ze waren bekogeld met vuurwerk vanuit het uitvak. Tientallen ME'ers en agenten te paard kwamen daarna in actie om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond. Tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. De aanklacht was dat kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account op TikTok konden openen. Dat was in strijd met de wet. TikTok zou de privacy van kinderen niet genoeg beschermen. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie nu $400 miljoen. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na drie extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In allerlei steden heeft de actiegroep Dolle Mina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen fietsten bellend en roepend door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden woorden bij zich met teksten als veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn opgepakt. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon, door 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

move me. But I wanna know for sure. So come on and

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkelt tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio 350.

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met de Amerikaanse overheid. Die sleepte TikTok voor de rechter omdat het bedrijf de privacy van kinderen niet genoeg zou beschermen. Zo konden kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account openen. Dat was in strijd met de wet. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Volgens de Europese Commissie schermt TikTok de accounts van kinderen en jongeren niet genoeg af. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. Toen de politie er was, is de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. In Nederland is volgende week vrijdag een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan zal dan voor ongeveer 93% bedekt zijn door de schaduw van de aarde. Wie de eclips wil zien, moet wel vroeg zijn wekker zetten. Hij begint rond 3:50 s'nachts en het hoogtepunt is rond 6:15. De maansverduistering is het best te zien bij een heldere hemel. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 35.

Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 11 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. Kinderen onder de 13 konden zonder toestemming van de ouders een account openen op TikTok. En dat was in strijd met de wet. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft die beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. En tienduizenden mensen zijn vanochtend vroeg met de trein vertrokken naar Zandvoort voor het laatste Formule 1 raceweekend. Over een uur begint de sprintrace. Daarom vertrokken de eerste treinen al vanaf 5 uur vanochtend. Ook sliepen veel fans op campings in de buurt. Om 4 uur vanmiddag begint de kwalificatie voor de Grand Prix van morgen. Het weer, vanochtend een aantal buien, maar tussendoor ook droge periodes met zon. Vanmiddag steeds minder regen, bij ongeveer 20 graden. En morgen in het noorden nog een bui, op andere plekken zon en wolken. Het wordt dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het magazijn van Ozon vloog in brand en volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt, is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die hier al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. De politie heeft een man van 27 en een jongen van 14 opgepakt die zich zouden hebben voorgedaan als agenten in Zwolle en omgeving. Op zeker 2 adressen in de stad werden bewoners bestolen van geld en sieraden. De politie kwam hen op het spoor via camerabeelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Het gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. Het weer, vanmiddag steeds minder regen bij ongeveer 20 graden. Morgen in het noorden nog een bui, op andere plaatsen zon en wolken. Het wordt opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS hoge importtarieven in op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een droneaanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het gaat om een magazijn van Ozon. De laatste tijd zijn er ook aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, een andere webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. Later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Tienduizenden fans zijn vanochtend met de trein naar Zandvoort gekomen voor de laatste Grand Prix in Nederland. Er is ruimte voor zo'n 100.000 bezoekers. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De man wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje, ook al zou het nog 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut schoot hulp en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op een bui. Morgen vaker droog, dan is het 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 2 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS direct hoge importtarieven in van 50% op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Dat vloog in brand. Volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie in Brabant heeft gisteren een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald bij Oorschot. Een bestuurder stond stil met zijn auto en lag met zijn hoofd op het stuur. De man bleek te hebben gedronken en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. Hij heeft meerdere bekeuringen gekregen. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. En later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Dan het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op regen. Morgen vooral in het noorden een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.
4: 92.3 FM.

0: We gaan naar Associe 31 bij Stappos. Goedemiddag, Bert.
1: Ja, goedemiddag hier op Sportpark het Noorderslag in Stappos, waar straks om 2:30 de wedstrijd Stappos tegen Excelsior 31 begint. Excelsior 31 met natuurlijk een uitstekende start vorige week. 4-0 thuis tegen Eemdijk. Naast mij Daniel Nijhoff, trainer van Excelsior 31. Hoe lang heeft die 4-0 overwinning nog doorgewerkt deze week op de training?
2: Nou, ik denk dat dat na maandag, want maandag dan spreek je elkaar, dan heb je het erover. Dan zie je gewoon dat... Ja, dat zo'n overwinning heel goed doet. Ik denk dat je dan...

0: om te wijzigen. En probeer dan ook hetzelfde spelletje te spelen als de vorige week. En tegelijkertijd hou je een klein beetje rekening met wat je tegenkrijgt. Maar dat zal dan met name zitten in verdedigen en minder in ons aanvalspel. Daar gaan wij uit van onze eigen kwaliteiten.
1: Ja, maar Excelsior heeft een topscorer, Peppels. Maar zij hebben Sam Krauter, die kan er ook wat van.
0: Klopt, is geen onbekende. Daar zullen we ons goed tegen moeten wapenen. Maar ook Sam Krauter, net als Kevin Peppels, kan het niet alleen. Om ons nou te focussen op alleen hun centrumspits lijkt me ook niet goed. Nee, ik denk dat het goed is om zoveel als mogelijk van eigen kracht uit te gaan en Staphorst op onze manier te bestrijden.
1: Al dus Daniel Nijhoff, de trainer van Excelsior 31. Toch wel een beetje optimistisch voor de wedstrijd tegen Staphorst. 2:30 gaan we beginnen onder leiding van de ervaren scheidsrechter Wim Bronsvoort uit Bakmen.

0: We gaan naar Bert Jans, Sausje 31.
1: Ja, ik moet toch nog even 1 minuut mijn mond houden, Remco. Want we houden straks 1 minuut stilte voor een supporter, overleden supporter van Stappen. Dus ik zou zeggen, draai nog even een plaat, komen we dan terug.

0: We gaan naar Show 31. Bert Jansen, kom maar in.
1: Ja, het is begonnen hier in Staphorst op Sportpark het Noorderslag. Staphorst dus tegen Excelsior 31. Ja, de 11 namen zijn bekend bij Excelsior 31, dezelfde als dus de vorige week. En dat betekent dat Kevin Rijming weer in de goal staat. En de achterste vier zijn dan Boutstra, Schrijver, Keur en Liebenay. Op het middenveld hebben we dan Leemhuis met Leeflang en Ter Haar. En voorin uiteraard de spits Peppels, vorige week twee keer scorend. En rechts van hem Job Schat van Hekker en Kai Wesseling aan de linkerkant. Dat zijn de 11 die het dus moeten doen. En mocht er toch een invaller moeten komen, ja, Excelsior 31 heeft een sterke bank. Want als je ziet wie daarop zit, Stijn Beverdam, Alex de Jong, Vincent Schmid, Simon Seppenwolde, Morris de Wilde, Sam Holsing en doelman Dion Eesing, die kunnen eventueel invallen in deze wedstrijd die bijna een minuut onderweg is. En de stand is hier natuurlijk nog 0-0.

0: We gaan naar Bert Jansen, SOC 31.
1: Bijna 10 minuten gespeeld hier in Stamford. Stand nog 0-0. Maar een vijfde minuut toch een gevaarlijk moment. Toen Job Scharpenegger een onverwacht schot losliet. Die maar net over het doel ging van doelman Stan Meekop. En twee minuten later stort dezelfde Scharpenegger ten aarde met een blessure. En die was dusdanig ernstig dat hij moest vervangen worden. En Scharpenegger eruit en Sam Holsing erin. Holsing die de afgelopen dinsdag nog drie keer scoorde in de oefenwedstrijd tegen Bomboys. Dus dat hoeft misschien geen verzwakking te zijn. Maar toch een kleine tegenvaller voor Excelsior 31. Dat dus in de zevende minuut al moest wisselen. Scharpenegger eruit, Holsing erin. En de stand is nog 0-0.

0: Show Center, Bert Jansen.
1: Ja, we zijn 15 minuten onderweg. Stand nog 0-0. Maar toch een paar hachelijke momenten voor het doel van Excelsior 31. Bij een schermutseling voor het doel van Kevin Rijming werd de bal tussen twee spelers doorgeschoten tegen een derde speler aan. En leverde het schot allemaal niets op. En een paar minuten later was het Jesse Keur die op de bal stapte en die bal zo verspeelde. Hij kon alleen maar via een overtreding een snelle aanval voorkomen. En dat leverde hem de eerste gele kaart van de wedstrijd op. Geel dus voor Jesse Keur en een vrije trap voor Staphorst. Die net naastgeschoten werd door Jeffrey Dijkstra. Dijkstra die overkwam dit seizoen van Oldenbeste. Nu een bal in de diepte op Peppelsmaat. Die komt net te laat. Ja, die komt net te laat. De doelman Meekhof is er een fractie van een seconde eerder bij. Dat was toch even weer gevaarlijk voor het doel van Staphorst. Dus zo golft het spel wat heen en weer. Je kunt niet zeggen dat een van beide elftallen beter is dan de ander. Maar het is en het blijft een interessant duel hier. Met een tussenstand na ruim 15 minuten voetbal van 0-0.

0: naar Bert Janssen toe. Ik zou zijn 30.
1: Ja, op het juiste moment, want het is Stam ter Haar die Excelsior 31 op een 1-0 voorsprong brengt. Het was een vrije trap, omdat aanvoerder Dirk Muis, de routinier bij Staphorst, zijn tegenstander niet in bedwang kon houden. Het moest een overtreding maken en het kwam dus een vrije trap voor Excelsior 31. Daar stonden drie man bij, waaronder Leemhuis, aanvoerder Leemhuis. Een kort tikje op Stam ter Haar en die harde knal was te machtig voor doelman Stam Meekop. En zo leidt Excelsior 31 in de 20e minuut met 1 tegen 0.
0: Tot straks. Dat is het was de eerste uur van 3 van de Sportstars zijn bij terug naar nu zo'n 3 uur.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoed kwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 3 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodelijke slachtoffer van de zwaardaanval op een Zweedse school is een meisje van 17. 3 leerlingen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Een jongen van 12 en een jongen van 17. De aanval was gistermiddag op een middelbare school op zo'n 170 kilometer van Stockholm. De dader is door de politie neergeschoten en aangehouden. Het is een oud leerling van 18 jaar. Het is onduidelijk wat zijn motief was. Oud-eurocommissaris Siim Kallas is overleden. Dat maakt zijn dochter Kaja Kallas bekend. Siim Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie. Daarvoor was hij premier geweest van Estland. Tot 2024 zat hij nog in het nationale parlement. Siim Kallas was 77 jaar. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De politie in Brabant heeft een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald. Het gebeurde gisterochtend bij Oorschot. Agenten hadden een melding gekregen van een bestuurder die stilstond op de vluchtstrook en met zijn hoofd op het stuur lag. De man bleek gedronken te hebben en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. De man werd meegenomen naar het bureau en kreeg meerdere bekeuringen. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De vader wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje. Ook al zou het nog zo'n 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut liet de jongen schuilen en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt dan 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.

0: Welkom terug bij Radio Driemerspad. We gaan door naar 36, Bert Jansen.
1: 27 minuten gespeeld, stand 0 tegen 1 door dat doelpunt van Standerhaar in de 20e minuut. En ik moet zeggen dat Excelsior 31 eigenlijk het betere van het spel heeft. Ook de gevaarlijke momenten heeft in de 16. Zo was er in de 22e minuut een mogelijkheid voor Max Leeflang, maar zijn schot ging over het doel. Stappos probeert het wel, maar vindt een hechte verdediging van Excelsior 31 tegenover zich. Bij Excelsior is dus in de 7e minuut al uitgevallen Job Scharpenecker en die werd vervangen door Sam Holsing. Dat heeft geleid tot een omzetting bij Excelsior 31 van Kai Wesseling. Die is verhuisd naar de rechterpositie en dan is het Sam Holsing die op links staat geposeerd. Heeft nog niet kunnen imponeren, maar hij moet natuurlijk nog even wennen aan het spel. Terwijl nu Kevin Rijmink een rolletje onderschept van Staphorst 31. Excelsior 31 leidt dus na bijna een half uur voetbal met 0 tegen 1.

0: We gaan naar Sjouw 36, Bert Janssen.
1: Waar de topscorer van Staphorst, Sam Krauter, vorig jaar 21 doelpunten. Nu weer beter scoren na een zwak uitverdedigen van Excelsior 31. En dat ging eigenlijk een paar keer op rij helemaal niet goed om die bal uit de 16 te krijgen. Steeds maar in de voeten van een speler van Staphorst. En daar kwam dan eindelijk de voorzet. En het was de lange Sam Krauter die er als eerste met zijn hoofd bij zat. En zo is de stand weer gelijk. En is het 1-1 bij Staphorst tegen Excelsior.

0: En gaat naar 36, Bert Jansen.
1: Weer is het Sam Klauter die beter scoren voor Staphorst en de stand op 2 tegen 1 brengt. Weer een toch een zwak moment in de verdediging van Excelsior 31. De voorzet komt er en dan is er Sam Klauter. Die is erbij om die bal achter Kevin Rijming te brengen. Zodat de voorsprong er is voor Staphorst 2 tegen 1. En dat na 35 minuten voetbal.

0: gaan naar Saus 31 bij Janssen.
1: Strafschop Excelsior 31, die wordt onberispelijk ingeschoten door Kevin Peppels. Natuurlijk heeft hij zijn zusje even gevraagd vanmorgen welke hoek moet ik hem schieten. Nou, dat was in de linkerhoek. En zo brengt Peppels Excelsior weer op gelijke hoogte tegen het stadbos. Ja, een strafschop omdat in de 16 meter te hoog werd verdedigd. De voet kwam te hoog, bijna tegen het hoofd van de speler van Excelsior 31. Ja, en dan is er maar één beslissing nodig en dat is een strafschop. En die werd dus uitstekend benut door Kevin Peppels. 2-2 en dat op slag van rust, want we zitten in de 44e minuut.

0: En Bert Jansen is OC 31.
1: Op slag van rust, want de 45 minuten staan op de klokken. Maar er wordt natuurlijk wat tijd bijgetrokken vanwege de blessurebehandeling van Job Schalk van Ecke. Die dus in de zevende minuut al het veld moest verlaten. Waardoor Sam Holsing in de ploeg kwam. Nu een overtreding gemaakt door Excelsior 31. Halverwege de eigen helft. En mag Staphorst een vrije trap nemen. Die heel breed genomen wordt. Nou ja, de eerste helft zit er dus bijna op. En geeft mij de gelegenheid om nog één keer samen te vatten wat er allemaal is gebeurd. Heel veel. In de 20e minuut de 0-1 met een prachtig schot van Stan ter Haar. Of die helemaal onhoudbaar was. Ja, dat betwijfelen meerdere mensen. Stan Meekhoff pakte de bal in elk geval niet. En Excelsior leidde tot de 31e minuut. Toen een periode van zwak uitverdedigen van Excelsior 31 ervoor zorgde dat ze de bal voorgezet kon worden. En het was Sam Krauter met zijn lengte die Staphorst op gelijke hoogte bracht. Nu weer gevaar voor het doel van Staphorst. Maar nee, dat levert niets op. Zwakke periode dus van de verdediging van Excelsior. En dat leidde een 5 minuten later zelfs tot een voorsprong van Staphorst. Dezelfde Sam Krauter die weer maakt. En dan kan die Krauter er alleen van door, maar dan heeft hij Holsing bij zich. Holsing is snel, Krauter is niet zo snel, maar die behoudt wel het overzicht en weet die bal breed te leggen. Maar dan is het Stan ter Haar die voorlopig even redding brengt. Kai Wesseling, Leemhuis. En dan is het Holsing op rechts deze keer. Even uitgeweken naar rechts en dan Excelsior. Ja, toch moeilijk balbezit nu eventjes. Maar goed, ik ben gebleven bij 2-1 voor Krauter. En dus een paar minuten geleden de strafschop voor Excelsior 31. Een te hoog been van een verdediger van Staphorst. En het was Kevin Peppels die strafschop benutte. En zodat we zeer waarschijnlijk gaan rusten met een gelijke stand 2-2.

0: omroep voor Rijssen-Holten.
1: Je luistert naar Radio 350.
0: 92.3 FM.
2: You wake up in the morning.
3: Je wordt wakker op een morgen.
2: If you hear work late.
3: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
2: And the mother to the table.
3: En je oude moeder dekt de tafel.
2: You see the same old thing.
3: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
2: Lay your foot by the table.
3: Je legt allebei je voeten op de tafel.
2: And you have all been in pain.
3: Oh, je vrek je rug.
2: Have you ever seen a rainbow?
3: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
2: You got in trouble with me.
3: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
2: Let him

0: 150 Sportflits.
1: Hij gaat naar Bert Jans toe, SOC in 30.
2: Op het punt van beginnen staat de tweede helft. Stand dus 2-2. En voor degenen die wat later hebben ingeschakeld. Het werd in de 20e minuut 0-1 voor Excelsior 31 door een prachtig schot van Stan ter Haar. En in de 31 was het Sam Krauter die Staphorst naast Excelsior 31 bracht. En vijf minuten later was het dezelfde Krauter die Staphorst op voorsprong bracht. Dat ging dus een periode aan vooraf van slecht verdedigen van Excelsior 31. En dat duurde een paar minuten achtereen. En 37e minuut was het bijna Peppels. En het werd helemaal Peppels in de 43e minuut. Want hij mocht een strafschop nemen wegens te hoog inkomen van de tegenstander. En hij benutte die strafschop onberispelijk. Ja, en het was bijna nog 2-3 geweest in de slotseconde van de eerste helft. Toen Peppels de bal op zijn hoofd kreeg. Maar het was Stan Meekhof met een katachtige reflex die de bal uit het doel stompte. Dan was het allemaal nog mooier geweest voor Excelsior 31. Maar voorlopig moeten we het doen met een gelijke stand 2-2. En we zitten in de 47e minuut.

0: Hè? Zo is 31, Bert Jansen.
1: Met 55 minuten op de klok stand nog steeds 2 tegen 2. Met twee ploegen die daar geen genoegen mee nemen. Want ook Excelsior 31 zoekt de aanval. En dat leidde al een paar minuten geleden tot een gevaarlijk schot van Stan ter Haar. Die over en naast het doel van Stan Meehoff ging. En daarna was het een heel gevaarlijke corner van Staphorst. Die over alles en iedereen heen ging en ook langs ging. Ook langs Kevin Rijming, die daar toch niet goed uitzag. Maar gelukkig was er niemand van Staphorst om die bal binnen te brengen. En zojuist was er een schot van Jeffrey Dijkstra van Staphorst. Die maar ten nauwe nood gekeerd kon worden door Kevin Rijming. Kortom, er gebeurt genoeg hier op Sportpark Noorderslag. En is het toch een beetje genieten voor de toeschouwers. Nu ook weer een leuke combinatie van Excelsior. Leemhuis helemaal vrij op het middenveld. Kan kijken wat hij met de bal doet. Die gaat naar buiten. Holsing. Holsing op links. Holsing op links. En daar gaat Holsing schieten. Ja, dat deed hij dinsdag ook. En toen scoorde hij. Maar nu schopt hij tegen een tegenstander aan. En gaat de bal over de zijlijn. Inworp voor Excelsior 31. Wie gaat dat doen? Dat is Libenay die inworp neemt. Even terug naar Keur. Keur, kijk wat er moet gebeuren. Nou, kort op Leemhuis, maar dat gaat niet goed. Nee, te kort is dat en dan kan ik zelfs in de achtervolging. Maar gelukkig gaat die bal over de zijlijn van Staphorst en mag Excelsior 31 een inworp nemen. En dat allemaal in de 57ste minuut met een stand van 2 tegen 2.
0: Goed, luister, straks naar 4 en 7 bij je terug. Tot straks.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 4 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man achter de zwaardaanval gisteren in Zweden zat mogelijk in gewelddadige chatgroepen. Daarin wordt geweld op scholen verheerlijkt, meldt een bron rondom het onderzoek. Ook zou de dader 20 minuten voor de aanval een foto hebben geplaatst met een zwaard erop, gemaakt op de wc op de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 om het leven. Er zijn 3 gewonden, 2 van hen liggen in het ziekenhuis. De dader is aangehouden. Het is een oud-leerling van 18 jaar. Hij wordt verdacht van moord en meerdere pogingen tot moord. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, de uitgever en een vooraanstaand verslaggever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Ze zouden ongehoorzaam zijn aan de leiding. Aanleiding was een uitspraak van de hoofdredacteur. Hij zei dat er een rode lijn wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. De verslaggever had gezegd dat ze voor de krant werkte en niet voor een regering. Stars and Stripes is onafhankelijk. Defensieminister Hegseth bestempelde de krant eerder dit jaar als woke. En in april werd de ombudsman van de krant al ontslagen. De Zuid-Afrikaanse bokser Solani Tete is doodgeschoten op straat. Volgens autoriteiten gebeurde dat voor zijn huis toen hij stond te wachten tot de poort openging. De 38-jarige bokser was op slag dood. Een 27-jarige medepassagier ligt gewond in het ziekenhuis. Er is niemand opgepakt. De Ronde van Spanje staat op het punt van beginnen. Het is de 3e grote wielerronde van het jaar, die vandaag opent met een individuele tijdrit door Monaco. Dit jaar doen er 9 Nederlanders mee. Een van hen is Steven Kruiswijk. Voor de 38-jarige renner van Visma Leasebike is het zijn laatste grote ronde. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. En het wordt 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
2: Wijper en je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM. Radio 350.

0: Wat komt er bij Radio 3 van de Spat aan doen na Bert Jansen, zou 36?
1: Stand nog steeds 2-2 en dat in de 67ste minuut. De trainer van Sappor is daar blijkbaar niet tevreden mee, want die heeft twee wissels toegepast. Uit het veld zijn Milan de Koe en Jeffrey Dijkstra. En in het veld Ilias Morabit. Ja, moeilijk woord blijkbaar. Morabit, overgekomen van KHC. En Givan Werkhoven. En die kennen we natuurlijk, want die heeft een tijdje bij Excelsior 31 gevoetbald. Twee seizoenen lang. Eerste seizoen zeer succesvol met heel veel scorend vermogen. Maar in het tweede seizoen was hij toch minder gelukkig. En daarna vertrok hij bij Excelsior 31. En via een aantal omzwervingen is hij nu terechtgekomen bij Staphorst. En voetbalt hij dus nu tegen zijn oude ploeg Excelsior 31. Dat in de 66ste minuut een hele mooie aanval liet zien. Een aanval over links waarbij Sam Holsing over het doel schoot van Stan Meekhoff. Maar het was echt een prima aanval van Excelsior. En dat hebben we in de tweede helft nog niet zoveel gezien. Want het grootste gedeelte van het spel speelt zich af op het middenveld. En de 16 wordt niet of nauwelijks gevonden door beide teams niet. Dat is jammer, want grote kansen zijn er dus niet geweest. En daar kunnen we dus wel van genieten. Nu misschien Excelsior, nee, ook nu niet. Leemhuis die krijgt de bal niet bij een medespeler. En dan kan Staphorst uitverdedigen. Maar daar staat dan Mika Schrijver met zijn lengte die bal weg gaan koppen op het middenveld. En zo blijven we nog een tijdje op het middenveld voetballen. En blijven we kijken op het scorebord naar die stand 2-2.

0: Raternaal 36, Bert Janssen.
1: 76e minuut, stand 2 tegen 2. En na de wissels van Staphorst heeft Daniel Nijhoff, de trainer van Excelsior 31, ook een wissel toegepast. Namelijk Vincent Smit is in de ploeg gekomen voor Liberij. En ja, Vincent Smit is toch een speler met wat meer offensieve doelstellingen. Dat liet hij ook wel zien, maar hij kwam toch al in de 16. Maar ja, dat leverde niets op. En kort nadat Smit in de 16 kwam, was er weer een goede combinatie van Excelsior 31. Waarbij Leeflang de middenvelder in stelling werd gebracht in de 16. Maar hij kreeg te weinig ruimte van Staphorst om een schot los te laten. En dat leverde allemaal niets op. Terwijl Kevin Rijming, ja, de doelman van Excelsior 31, eigenlijk de laatste 10 minuten weinig te doen heeft gehad. Maar is het Excelsior 31 dat, ja, dat toch zeker voor de overwinning gaat en niet tevreden is met een gelijkspel? Dan een vrije trap wordt ingebracht en dan een schot. Ja, die een schot van Leemhuis. Die een heel mooi schot, die maar nauwelijks gered kan worden door Stan Meekhoff. Dan is het een inworp voor Excelsior 31. Met daarbij Stan ter Haar. Stan ter Haar, die kan vergooien. Dat weten we. Kijken of er nog iets komt uit die inworp van Stan ter Haar. En dan moet hij voor het doel van Staphorst komen. Komt hij ook, maar die wordt uitverdedigd. Maar daar staat op het middenveld dan, ja, dan toch weer Excelsior. Shaquille Woudstra om die bal weer naar voren te brengen. Schot! Nee, wordt geblokt. Het wordt geblokt. Het wordt geschoten en het wordt maar geblokt. Dat is jammer. Dit was een schot van Sam Holsing. Ja, die toch al een aantal keren het heeft geprobeerd. Maar nog geen succes heeft gehad met zijn schoten. Wat ik al eerder zei, afgelopen dinsdag lukte hem dat wel 3 keer scoren tegen Bomboys. Maar dat was een oefenwedstrijd. Competitie, ja, dat is een heel ander verhaal. En dus kijken we in de 78e minuut. Dus minder dan een kwartier nog te gaan. Tegen een 2-2 stand aan. Met, ik moet zeggen, de laatste minuten een aandringend Excelsior 31.
2: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.

0: En hij zou zijn dat Bert Janssen.
1: Ja, oh, wat een moment om in de wedstrijd te komen. Want wie anders dan Kevin Peppel scoort hier de 2-3. Eerst was er een gevaarlijk moment voor Staphorst. Met een bal, ja, een vrije trap die maar net over het doel van Rijming ging. En vanuit de tegenaanval, een hele snelle tegenaanval, is het Kevin Peppels schuin voor het doel. Maar ja, hij scoort uit alle rangen en standen. Kevin Peppels met zijn tweede van vanmiddag. Hij brengt Excelsior 31 weer op voorsprong. Eerder zagen we een dubbele wissel bij Excelsior. Want in het veld kwamen Simon Seppenwolde en Alex de Jong, een aanvaller en een verdediger. En uit het veld kwamen twee middenvelders. Standraar en Niels Leenhuis. Ja, dus niet aanvallen, niet verdedigen. Maar gewoon stabiliteit in de ploeg. En dat betaalt zich voorlopig uit. Want in de 85ste minuut staat Excelsior 31 weer op voorsprong. 2-3. Doelpunten maken. Kevin Peppels.

0: En zo zijn 30, Betty Jansen van Westerburen, spannend.
1: Ja, het is inderdaad heel spannend, Remco. Maar ja, eigenlijk had Peppels die spanning weg kunnen nemen. Want ja, na die 2-3 van hem kreeg hij de bal keurig aangegeven. Omdat Stappot natuurlijk nu de aanval zoekt. De verdediging een beetje verwaarloosd. En kwamen er 3 spelers van Excelsior 31 naar voren. En die zagen dus dat Peppels nogal wat vrijheid had voorin. En die kreeg de bal keurig toegespeeld. Stond eigenlijk alleen voor doelman Stan Meekop. En hij zag dat hij zowel links of rechts de hoek kon uitzoeken. Maar hij kon niet tot een beslissing komen welke hoek hij zou nemen. En toen was er een verdediger van Stappos op tijd bij om die bal te blokkeren. En dus ging die 2-4 ging niet door. Maar we zitten inmiddels in de 88ste minuut. En het is Excelsior 31, dus nog steeds met die voorsprong. 2-3 en het is een zwaar bevochten voorsprong. Het is een Stappos, dat weten we, is een fysiek hele sterke ploeg. Maar wat dat betreft is Excelsior 31 ook heel wat sterker geworden met de nieuwe mensen die erbij zijn gekomen. Met name van HSC, daar achterin ook Mika Schrijver en Max Leeflang. Kortom, en ook vorig jaar dus al Jesse Keur. Ja, dat zijn toch verdedigers die je niet zomaar weet te passeren. Maar goed, Stappos heeft toch 2 keer weten te scoren. En dat kwam gewoon door 2 zwakke momenten van uitverdedigen van Excelsior 31. Maar voorlopig staat Excelsior 31 in Stappos nog steeds op een voorsprong. Met een zeer aanvallend Stappos. Kevin Rijming plukt die bal hoog uit de lucht bij een voorzet van Stappos. En die neemt natuurlijk alle tijd. Tja, zegt de Bronsvoort gaat tellen. Hij moet nu die bal toch wel wegplaatsen. En dat doet hij dan ook verder naar voren. En daar staat Simon Seppenwolde tussen 3 verdedigers. En daar heeft hij geen kans tegen. En dan kan die bal weer naar voren worden gewerkt. En dan is het Alex de Jong die bal wegschiet. Maar dat gebeurt tegen scheidsrechter Bronsvoort. Nou, daar wint Excelsior 31 toch weer een paar seconden mee. En moet er een scheidsrechtersbal gegeven worden. We zitten in de slotfase. 1 plaatje nog. En dan denk ik dat we tegen het einde van de wedstrijd zitten van Excelsior 31.

0: Raamwinnaar, 36, Bert Jansen.
1: We zitten in de 92e minuut, stand nog 3-2. Maar een hachelijk moment in de 16 bij Excelsior. Natuurlijk een hachelijk moment. Want Staphorst doet er van alles aan om de gelijkmaker te scoren. Oh, een uitstekende redding van Kevin Rijming op een schot van de ingevallen Morabit. Maar dat levert niks op. En dan kan Excelsior 31 uitverdedigen met een hele lange bal richting Simon Seppenwolde. Maar dan is het Frank van den Burg die voor Staphorst redding kan brengen. En dan is het jagen van Excelsior zo op het middenveld. Maar dat houdt nog niet zoveel uit. Want het is Staphorst met een hoge bal. En Kevin Rijming heeft voldoende lengte om die bal bij de tweede paal te plukken. En neemt weer een paar seconden tijd door op de grond te gaan liggen. Dan moet een verre uittrap komen van Rijming. Want ik neem niet aan dat hij nu nog een korte bal gaat geven. Nee hoor. Maar Staphorst is alweer terug met 4 verdedigers en 3 aanvallers van Excelsior. Ja, dat red je dus niet. Excelsior dan in balbezit. Morabit plaatst, maar die plaatst op Shaquille Woudstra. En dat is dus iemand van Excelsior. En Shaquille die weet de bal over de zijlijn te plaatsen. Dan is er de inworp voor Staphorst met David Bouwmeester. We zitten inmiddels in de 93e minuut. Nou, veel zal er niet meer bij komen. Want we hebben niet veel blessures gehad. Wel een aantal wissels natuurlijk. Maar het zal nog 1-2 minuten duren. En dan zal scheidsrechter Bronsvoort voor het laatst luid. Slechte bal van Staphorst. En dan wordt Simon Seppenwolde. Ja, alleen Simon Seppenwolde. Dat moet een doelpunt. Ja. Simon Seppenwolde. 2-4. Wat een moment voor de ingevallen Simon Seppenwolde. Nou is de overwinning van Excelsior een feit. 4-2 en dat in de 93ste minuut. Dat kan niet meer misgaan. Nou, de supporters achter mij, die zijn van Excelsior. Die zijn ook door het dolle heen. En we hebben zojuist al eens even gememoreerd. Wat is nou eigenlijk het verschil met het vorig seizoen? Wel, dat is denk ik ook de motivatie, de wilskracht. Om te blijven strijden, ook als het 2-2 wordt en na slecht uitverdedigen, gewoon doorgaan. En dat, dan zie je wat er allemaal kan gebeuren. 2 doelpunten dus, en dan is het afgelopen. Dan is het afgelopen en wint Excelsior de lastige uitwedstrijd hier in Staphorst tegen Staphorst. Nou, grote vreugde natuurlijk. Ik ga op zoek naar een van de spelers van Excelsior 31. En ik ben op zoek naar Shaquille Woudstra. Want bij de derde doelpunt van Excelsior was het toch Shaquille die paas gaf op Kevin Peppels. Dus en dat is ook vaak de goud waard. Deze mensen worden vaak vergeten, maar dat mag eigenlijk niet vergeten worden. Shaquille Woudstra, grote vreugde natuurlijk. Kijken of ik bij hem in de buurt kan komen. Ja, dat moet toch lukken. Dat moet toch lukken. Kijken, ik heb hem. Waar is Shaquille Woudstra? Waar is Shaquille Woudstra? Nou, dat wordt even zoeken. Nee, ik zie hem nog niet. Maar... Nee. Ja, dat wordt een beetje vervelend natuurlijk. Maar dan zullen we toch een andere speler nemen en dan pakken we later toch Shaquille Woudstra. Dan gaan we maar naar de man die de 1-0 op de schoen had. Dat was de standeraar. Wat een blijdschapstand.
2: Ja, gruwelijk. Echt heerlijk. Verdiende overwinning, denk ik. En nu lekker feestje vieren.
1: Ja, je kwam 1-0 voor met een prachtig schot van jou, hè?
2: Ja, ingestudeerde vrije trap. Ik schiet hem van een meter 25, denk ik, gewoon strak in de hoek en keeper kansloos.
1: Ja, en dan toch, zo groot is de vreugde. Ze lopen gewoon weg bij de microfoon, maar dan heb ik in elk geval Shaquille Woudstra in het gezicht. Die moet er maar even bij komen. Nou, het lijkt wel eredivisie voetbal, het lijkt wel Europa Cup, want zo gaat het publiek ook hier te keer. Shaquille. Ja. Ah, wat een wedstrijd, joh.
3: Ja, hè? Prima wedstrijd.
1: Oh. Ja, het is iets anders dan een microfoon. We doen het op een eenvoudige manier. Zoals jullie misschien ook deze overwinning over de streep hebben getrokken. Eenvoudig, maar doeltreffend.
3: Ja, dat wel. We hebben prima over de streep getrokken. Dus ik kan zeggen, Simon Valdin scoort. Kevin scoort. Stan scoort. Ja, prima wedstrijd. Wat wil je nog meer?
1: Ja, jij zegt het simpel. Kevin Poppels scoort. Ja. Maar dat was wel een hele mooie paas van jou. Zag jij hem bewegen?
3: Ja, ik zag hem al een tijdje bewegen. En iedere keer in de opbouw kreeg ik hem niet. En nu kreeg ik hem in één keer vanuit de opbouw. En ja, het is gewoon een goud lintje. Het is gewoon, ik weet dat hij daar staat, hij weet dat die bal komt, hij weet dat hij ook op maat komt. Dus we op vertrouwen spelen dan.
1: Wat is het verschil met vorig jaar?
3: We hebben nu meer een strijdplan. We hebben ook aardig wat spelers erbij gekregen, die ook gewoon allemaal dezelfde mindset hebben. En ja, je ziet dat het team vecht gewoon. En vooral hier zo, vorig jaar ook. Hebben jullie ook over de streep getrokken en je ziet gewoon de laatste minuten blijft iedereen vechten. Ballen worden weggekopt. En ja, een klein foutje wordt meteen afgestraft.
1: Ja, want je kreeg twee doelpunten tegen. Dat waren volgens mij niet echt sterke momenten in de achterhoede.
3: Nee, even een momentje niet opletten en het wordt kaart afgestraft. Maar dan moet ik heel eerlijk zijn, dan kopte die bal wel heel goed binnen. En ik had die voorzet gewoon uit moeten halen, maar ja, ik sta op dat moment niet goed. En dan vanaf de andere kant ook weer een voorzet, dat is gewoon echt hun kracht. En dat zie je ook al met die spits, die kopt hem gewoon binnen. Staat tussen twee van onze centrale verdedigers, wurmt zich ertussen en schiet die bal binnen. Ja, is echt een goede spits hoor. Echt, heeft hij ja, prima gedaan.
1: Ja, je hebt nou twee wedstrijden in de basis gestaan. Dat is toch heel iets anders dan het vorig seizoen. Ja, mogen we meer van jou verwachten dit seizoen?
3: Natuurlijk, dat mag altijd.
1: Maar dan bedoel ik eigenlijk, ben je meer aanwezig?
3: Ja, ik ben wel meer aanwezig. Dus ik zal wel vaker waarschijnlijk in de basis staan of bij de selectie zitten. Dus ja, ik ben meer aanwezig dit jaar.
1: Daar kan Excelsior 31 van genieten.
3: Klopt, kunnen ze zeker van genieten. En dan gaan ze ook doen ook.
1: Oké, dan gaan we nog even naar Daniel Nijhoff. Daniel, wat weer een fantastische overwinning, hè?
4: Oh, prachtig. Prachtig. Ja, het eerste helft was een moeizaam van onze kant. En ik vond dat we na de rust echt goed uit de startblokken kwamen. Het korte spel op het middenveld heeft ons echt aan het voetballen gebracht. Ja, en ik moet zeggen, ik vond de tweede helft van onze kant echt wel oké. De eerste helft moeilijk.
1: Ja, jullie waren de tweede helft gevaarlijker dan Staphorst. Maar je moet balen van die twee tegendoelpunten, denk ik.
4: Ja, dat... Nee, zonder meer. Kijk, dat is iets waar we wel over hebben gesproken voorafgaand aan de wedstrijd. De aanvoer vanaf de zijkanten proberen eraf te halen bij hun. En dat ging ons gewoon heel moeilijk af in de eerste helft. En dan worden zij gevaarlijk. Dat is ook een kracht van hun. En dat hebben wij niet goed gedaan. Dus daar moeten we eens een keertje naar kijken.
1: Nou ja, vooraanvang van de competitie zei jij, we moeten zo snel mogelijk 35 punten zien te halen. Nou, je bent lekker op weg.
4: Ja, we hebben er pas 6, hè. Dat is al een end. Nee, maar een goed begin is halve werk, zegt men. Dus wij moeten genieten. Maar we moeten ons ook goed realiseren wat ons die puntjes heeft gebracht. Dus elke week volle bak, veel energie erin. En dan kunnen ze ook heel goed voetballen.
1: Excelsior 31 wint in Staphorst in de slotfase, mag je zeggen. Met 2-4 van de thuisploeg Staphorst. En staat na 2 speelrondes 4 bovenaan in de derde divisie. Ja.
0: Met van weekend van deze kant. Goed luisteraars, was in 3 van een spot. Volgende week zijn we er niet, staan we op de non-stop. Dan de week zijn we weer bij u terug. Fijn weekend.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving van gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving van vrijdag had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. Er ging een politieachtervolging aan vooraf, meldt de BBC. De politie had de achtervolging ingezet op een verdacht voertuig. Uiteindelijk reed die personenauto tegen het verkeer in en kwam in botsing met de politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Onder de slachtoffers zijn ook 2 politieagenten. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De verdachte van een zwaardaanval op een Zweedse school gisteren was mogelijk actief in gewelddadige chatgroepen. Ook postte hij een foto van het zwaard, die was gemaakt op de wc van de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 jaar om het leven. De verdachte van 18 is aangehouden. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere locaties vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het weer bij ons dan. Het is redelijk zonnig. Met af en toe nog een klein buitje, ook vanavond. Vannacht op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute, gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Servië vraagt nu ook de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. Dat de Serviërs hulp vragen aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren daarnaast samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens. Op het circuit van Zandvoort heeft McLaren-coureur Lando Norris pole position veroverd voor de race van morgen. Max Verstappen kwam in de kwalificatie snelheid tekort. Hij start in de hoofdrace op plek 7. Daarmee wordt het lastig voor hem om te winnen in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Op het WK hockey hebben de Oranje mannen met 3-1 gewonnen van India. Daarmee is er een grote stap richting de halve finale gezet. In dezelfde groep spelen vanavond Argentinië en Engeland tegen elkaar. Afhankelijk van dat resultaat weet Oranje of het al geplaatst is voor de halve finales. Anders valt de beslissing maandag in het duel tegen Engeland. De vrouwen spelen morgen de laatste wedstrijd in de tweede groepsfase tegen China. Zij zijn al zeker van een plek in de halve finale. Het weer. Het is redelijk zonnig met af en toe nog een klein buitje. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

was er van mij, de tweede was van jou en de rest kwam er nog bij. En ik keek er in de ogen en zei niet van mij.

0: weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
0: 7 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Servië vraagt nu toch de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. De hulpvraag aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren brandweerlieden en tientallen bluswagens. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk waarbij 7 doden vielen. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Uiteindelijk reed die auto tegen het verkeer in en botste op de politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen kwamen om. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al in vergevorderde staat van ontbinding. De kop en de staart ontbreken. Het gebeurt niet vaak dat een dwergvinvis strandt op een waddeneiland. De laatste keer was 26 jaar geleden. De dwergvinvis is een relatief kleine walvissoort. Een volwassen exemplaar is doorgaans zo'n 7 meter lang en weegt 4 of 5 ton. De technische staf van de nieuwe Oranje-bondscoach Xavi Hernandez is compleet. Hij neemt Ruud van Nistelrooy en Adil Ramzi als zijn assistenten. Patrick Lodewijks blijft de keeperstrainer. Daarnaast neemt Xavi 3 Spaanse assistenten mee. Een van hen is zijn broer. Volgens de nieuwe bondscoach heeft iedereen in de staf zijn eigen rol en expertise. Ruud van Nistelrooy was eerder ook assistent van bondscoach Koeman. Voor Ramzi is de functie nieuw. Hij was sinds 2 jaar coach van Oranje onder 18. Het weer. Vanavond nog een paar buitjes. Vannacht overwegend droog bij 10 tot 15 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. Verder droog en zonnig en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wijven en je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM. Nummer 25.

0: Begin de zaterdagavond flitsend. Dit is de Regenstreek Top 25.
1: De omroep voor Rijssen-Holten.
2: Je luistert naar Radio 350.
1: 92.3 FM.
3: Nummer 24.
4: Nieuw.

Het overzicht van de nummers 25 tot en met 21. Deze week hebben we 5 binnenkomers en daarvan zijn er 2 opnieuw in de lijst. De eerste re-entry staat op 25. I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Nu totaal voor de 6e week genoteerd en na 1 week afwezigheid weer terug. Eerder kwam ze al tot nummer 14. Nummer 24, een echte binnenkomer voor een debutant. Het is Self Aware van Temper City. Nummer 23, die komt opnieuw binnen. Moet Het Nou van Robert van Hemert samen met Donny. De plaat die kwam 2 weken geleden ook al voor 1 weekje terug in de lijst. Nu totaal voor de 11e week genoteerd en kwam eerder al tot nummer 13. Nummer 22, komt nieuw binnen. Sorry Puppy van Topic en Becky G. Voor Topic is het de 6e hit. De eerste was veruit de grootste. Nummer 2 met Breaking Me in 2020. En Becky G scoort haar 4e hit. De eerste sinds Aranka uit 2023. De eerste was de grootste. Shower in 2014 kwam

0: destijds tot nummer 9. De hoogste binnenkomer is nieuw op nummer 21. Is Zonnebank van Ray & Bear en die scoren daarmee hun eerste hit.
1: De omroep voor Rijs en Holten.
2: Je luistert naar Radio 350.
1: 92.3 FM.
2: Weet wat er speelt.
0: Dit is een tip voor de top.

0: Het overzicht van de nummers 20 tot en met 16. Plaatswinst van 21 uit 20 voor Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean. Nummer 19 een zittenblijver voor Animal van Cat's Eye. 6 plaatsen winst en daarmee deze week de snelste stijger van 24 naar 18. My Body Isn't Ready van Somber. En nummer 17 die blijft staan, Midnight Sun van Sarah Larsson. Van 15 naar 16 zakt Turn the Lights Off van Juste, Jack Style en John.
1: Dit is de rechtstreek top 25.
0: Dit is een tip voor de top.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 8 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere plekken vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moet zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Van 25 tot 1. Dit is de Rechtstreek Top 25.
1: Omroep voor Rijssen-Holten.
2: Je luistert naar Radio 350.
1: 92.

0: Het overzicht, de nummers 15 tot en met 11. Van 16 naar 15 gaat On My Soul van Bruno Mars. En van 13 naar 14 plaatsverlies van New Religion van Bebe Rexha en Faithless. Die is aan het stuivertje wisselen met Pillay. En die bestaat uit twee versies. De Cars remix met Kano Kwar en de originele versie van Move Joe. En die plaat gaat van 14 naar nummer 13. Nummer 12, de zittenblijver voor Choosing Texas van Ella Langley. En nummer 11, die blijft ook staan. Het is Homewrecker van Somber.
1: Radio 350.
0: Dit is een tip voor de toppen.

0: Het overzicht van de nummers 10 tot en met 6. Op nummer 10 in zit te blijven voor Cheerio van Justin de Wild. En van 8 naar 9 zakt Edge of Desire van Jonas Blue met Malef. Twee plaatsen verlies van 6 naar 8 is er voor Jamaican Bam Bam van Yuko en Solto. Nummer 7 blijft de oude nummer 1 van Alex Warren staan, het is Fever Dream. Van 9 naar 6 is er 3 plaatsen winst voor Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb.
1: Dit is de rechtstreek top 25.
0: Dit is een tip voor de top.

Het overzicht, de nummers 5 tot en met 1. Nummer 5 is een zittenblijver, Zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. En nummer 4 blijft Teddy Swim staan met Mr. Know-It-All. Nummer 3 is zittenblijver voor Talk To You van Another In 54 Ultra. En op nummer 2 vinden we Magnetic van de Pausa. Die plaats staat inmiddels voor de 10e week op rij op nummer 2. En dat is een evenaring van het record onafgebroken op nummer 2. Dat stond op naam van Can't Stop The Feeling van Justin Timberlake uit 2016. En nu dus ook voor Magnetic van de Pausa. En de nummer 1 die zet 11 weken in de lijst en voor de 8e week bovenaan. Het is Die Die van Shakira en Burna Boy.

0: Je luistert naar de Rechtstreek Top 25.
1: Voor iedereen in Rijzenholte, dit is Radio
2: 350.
3: Dit is een tip voor de top.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Canada komt met tegenmaatregelen als reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde Canadese producten. Het land gaat importheffingen opleggen op een aantal producten uit de VS, zegt premier Carney. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn mislukt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. Premier Carney zegt ook dat er steunmaatregelen zullen komen voor sectoren die getroffen worden door de Amerikaanse heffingen. De gemeente Rotterdam heeft twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de twee deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd de achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij het instituut Mijnbouwschade zijn ruim 220 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

zeppen in de gemeente Rijsewolde is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 35.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterke rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die er rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen, omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moest zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

het nooit zal komen. Maar je kunt er ook van blijven dromen. Want in de diepte van de droom wacht de waarheid. En in de diepte van de droom wacht een stille kracht op ontwaken. Ik weet dat de nieuwe eeuw nadert. En dat er nieuwe gedachten leven. Dat in de mensen iets gloeit en groeit als nooit tevoren. Ik zie in de ogen hoop, geloof

0: 11 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn gisteren geklapt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Max Verstappen start morgen vanaf plek 7 bij de hoofdrace van de Grand Prix in Zandvoort. Hij kwam snelheid tekort in de kwalificatie en wijt dat aan fundamentele problemen met zijn auto. Verstappen denkt dat er in de race morgen weinig beters in zit in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Lando Norris van McLaren start op pole position. Het weer. In het noorden komt nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkelt tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio 350.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij de aanbesteding in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een wandelaar die afgelopen middag langs de Maas bij Venlo liep, heeft een dode vrouw gevonden. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Haar identiteit is nog niet bekendgemaakt. De politie is op zoek naar wandelaars die iets hebben gezien bij de Maas in Venlo. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle gewonnen van SC Heerenveen. Het werd 2-0. Bij FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam werd er afgelopen avond ook meerdere keren gescoord, maar daar werd het een 3-3 gelijkspel. AZ staat na een 2-0 winst op Fortuna Sittard bovenaan in de Eredivisie. De club uit Alkmaar heeft 3 uit de 3 wedstrijden gewonnen en staat dus nu bovenaan. Het weer in het noorden komt nog een buitje voor, verder is het droog. Ook vannacht en het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 1 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Bij een ernstig ongeluk in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd die achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. 2 ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan dat de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. In het noorden komt er nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder blijft het droog en vrij zonnig. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Hij zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereiding van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam afgelopen middag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur afgelopen middag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn opgelegd. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor de sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. In de Eredivisie werden afgelopen avond nog 3 wedstrijden gespeeld. En AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel 3-3. Het weer, het is bijna overal droog, alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Koelt vannacht af naar een graad of 12. De komende dag in het noorden opnieuw kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijper en je oren.
0: Radio 350.